0: het is nu 3:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hanta-virus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer, de temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTurn Radio. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaapverdië voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Kaapverdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. Wel is medisch personeel aan boord gegaan om de patiënten te onderzoeken. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Ondanks het staakt het vuren blijft het onrustig in het Midden-Oosten. De Rotterdamse politie heeft tegen middernacht een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. De man is met steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Mogelijk is hij eerder op de avond in de Rotterdamse Tarwewijk het slachtoffer geworden van een steekincident. Maar waar precies is onduidelijk. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Op het strand bij Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het zoogdier wordt met natte doeken koel gehouden. Later wordt het overgebracht naar SOS Dolfijn. Daar wordt bekeken hoe de witsnuitdolfijn kan worden gered. Witsnuitdolfijnen komen vooral voor in de noordelijke Atlantische Oceaan. Het gebeurt maar heel zelden dat er eentje in Nederland aanspoelt. Het weer is nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.
5: Yeah. Let's take them back.

0: 7 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaapverdië voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Kaapverdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. Wel is medisch personeel aan boord gegaan om de patiënten te onderzoeken. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Ondanks het staakt-het-vuren blijft het onrustig in het Midden-Oosten. De Rotterdamse politie heeft tegen middernacht een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. De man is met steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Mogelijk is hij eerder op de avond in de Rotterdamse Tarwewijk het slachtoffer geworden van een steekincident. Maar waar precies is onduidelijk. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Op het strand bij Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het zoogdier wordt met natte doeken koel gehouden. Later wordt het overgebracht naar SOS Dolfijn. Daar wordt bekeken hoe de witsnuitdolfijn kan worden gered. Witsnuitdolfijnen komen vooral voor in de noordelijke Atlantische Oceaan. Het gebeurt maar heel zelden dat er eentje in Nederland aanspoelt. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Tussen Utrecht en Den Haag is tot nader orde geen treinverkeer mogelijk. Volgens ProRail is er een seinstoring bij Moordrecht. ProRail kan nog niet inschatten hoe lang de problemen gaan duren, maar voorziet zeker gevolgen voor de ochtendspits. Naar de oorzaak van de storing wordt nu onderzoek gedaan. De NS zet bussen in tussen Utrecht en Den Haag. Rudolph Giuliani is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke, maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaap Verde voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Kaapverdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iHeartRadio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iHeartRadio.

0: nu 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTurn Radio. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam beklad. Schoonmakers zijn nu bezig om de rode verf te verwijderen. Gedenkplekken van de Tweede Wereldoorlog hebben steeds vaker te maken met antisemitisme, geweld en bedreigingen. Vanavond vindt op de Dam de Nationale Dodenherdenking plaats. Voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna wordt dan 2 minuten stilte in acht genomen. Het treinverkeer in de zuidelijke Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Door de storing rijden er geen treinen tussen Den Haag en Utrecht en vallen ook andere treinen uit. Zo rijden er ook geen treinen vanaf Den Haag Centraal naar Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel rijdt tot Zoetermeer-Oost. Tussen Zoetermeer en Gouda worden bussen ingezet. ProRail heeft een aannemer ter plaatse, maar kan nog niet zeggen hoe lang de storing nog duurt. Veel gewonden bij een schietpartij op een Amerikaanse kampeerplaats met jongeren. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. 1 of meer schutters zouden de bossen rond de kampeerplek in zijn gevlucht. Op de kampeerplaats bij Arcadia Lake, 20 kilometer ten noorden van Oklahoma City, waren veel jongeren aanwezig. De politie heeft nog geen arrestaties verricht en sluit niet uit dat er meerdere slachtoffers zullen zijn. Rudolph Giuliani is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Burgemeester Halsema heeft geen goed woord over voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze noemt het een ongelooflijk laffe daad, vernielzucht en opzettelijke beschadiging van ons nationale monument. Volgens haar is het niet alleen kwetsend voor de nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar voor alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. De gemeente is druk bezig om het monument op tijd schoon te krijgen voor de dodenherdenking om 8 uur. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag wordt langzaam weer hervat. Door een kapotte kabel bij Moordrecht viel het treinverkeer vanochtend voor een deel stil. De storing werd vanochtend vroeg ontdekt. Daardoor reden er ook geen treinen vanaf Den Haag Centraal naar onder meer Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel reed tot Zoetermeer-Oost. Tussen Zoetermeer en Gouda reden bussen. Veel gewonden bij een schietpartij op een Amerikaanse kampeerplaats met jongeren. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Eén of meer schutters zouden de bossen rond de kampeerplek in zijn gevlucht. Op de kampeerplaats bij Arcadia Lake, 20 kilometer ten noorden van Oklahoma City, waren veel jongeren aanwezig. De politie heeft nog geen arrestaties verricht en sluit niet uit dat er meerdere slachtoffers zullen zijn. Rudolph Giuliani is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah. Yeah.
2: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTurn Radio.

0: Is een lekkere gouden ouwe, helaas niet meer onder ons. Maar desalniettemin kunnen we genieten van haar muziek. Ik heb het over Donna Summer. Luister naar het erotische Love to Love.
1: He's not Sean Connery. And he's definitely not Anthony Hopkins. He looks nothing like Hugh Grant. And he's also not 007. He's just a simple Dutchman. Run, van de Steen.

0: En destijds verdiende nummer 1 voor Hans de Boy en Thuis Ben. En ik hoop ook dat jij een beetje thuis voelt bij dit radioprogramma De Muziekfabriek. In het midden hadden we Florida met Whistle en we begonnen met Donna Summer, die lekkere gouden hour en Love to Love. De vaste items, die zijn we aanwezig, wonden ook de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Nou vrienden, daar gaan we. 1987.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Mixed Emotions met You Want Love, Maria, Maria. Mixed Emotions was een Duitse popduo dat bestond tussen 1986 en 1989 en een uitstapje naar 1999. Wat bestond uit Drafi Deutsche en Oliver Sarmen. In 1987 scoorde het duo een nummer 1 hit in onder meer Nederland. Met hun debuutsingle You Want Love, Maria, Maria. Tevens een oude alarmschijf. Het nummer stond die week op nummertje 1 en een week eerder was dat nog op 2 en dat voor 6 weken hitlijst.
1: Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit is van Victor Laszlo met Breathless. Naast een mooie verschijning heeft deze zangeres een aangenaam stemgeluid. Haar repertoire is voornamelijk jazz georiënteerd met her en der een uitstapje naar de pop. Helaas moest zij het niet hebben van haar hits, maar meer van haar klasse. Zo wist ze vele fans voor zich te winnen en gingen haar albums als warme broodjes over de toonbank. Het nummer Breathless stond 3 weken in de hitlijst en deed het jammer genoeg niet al te best. Zo ging het nummer van nummertje 30 naar een 27e plaats en dat voor 3 weken hitlijst. We gaan terug naar de hitlijst van 9 juni 1987.
1: Grote en kleine hit.

Victor Laszlo is misschien een beetje zweverig, maar laten we even ontsnappen aan de realiteit vandaag de dag. Want we hebben allemaal al zo verschrikkelijk veel verplichtingen. De kleine hit dus van Victor Laszlo met Breathless en die grote hit die was van Mixed Emotions met You Want Love, Maria Maria. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, kijk af en toe eens op rondvandesteen.nl. Daar vind je alle informatie. Tijd voor een lekker dansnummer. Voetjes van de vloer met Calvin Harris en Nijo. Hier is Let's Go.

Straks het vervolg, dit rijtje van drie. Maar we gaan eerst lekker ouderwets de jukebox voor je induiken. En ik moet je zeggen, die is dit keer zeer verrassend. Want we hebben te maken met een Nederlandstalige. From long time ago.

0: Wrong Play the Record. Jukebox Classic.
1: In de jaren 80 en daarna speelde hij in diverse films, reclamespotjes en theaterproducties. De laatste jaren is hij vooral bekend als scenario-schrijver en acteur. In de 226 afleveringen tellende televisieserie Toen was geluk heel gewoon. Tevens is hij columnist. Ook is Cox de vaste regisseur van het Echt Rotterdams Theater. Zo brengt het gezelschap onder regie van Gerard comedies met een Rotterdamse inslag. Naast al dat alles is hij een aangename zanger die het leven neemt zoals het komt en het goed weet te bezingen. Zo kwam ik onlangs in onze jukebox het Nederlandstalige liedje 1948 tegen, wat je even meeneemt naar een bevlogen tijd. Luister uit onze jukebox naar Gerard Cox.
0: Jukebox Classic.

0: geluk. Heel gewoon.
1: Toen nog hele jonge Gerard Cox, 1948, oftewel toen was geluk heel gewoon. Stond even zijn

lekker vrolijk georiënteerd. Daarvoor zat Eros Ramazzotti met Mi Bella Gosa. En we begonnen met Calvin Harris met medewerking van Nee Joe. Lekker vet dansnummer en let's go. Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek. Kijk af en toe eens op bronvandesteen.nl, daar vind je alle informatie. We gaan terug naar 2010. Dat doen we met deze Alex Jordan Happiness.

0: oude lullenplaat.
1: En dat deden ze met het liedje Making Your Mind Up. En dit was het begin van een succesvolle carrière. De naam Bugs Fizz is afgeleid van een alcoholische cocktail. Afhankelijk werd de groep gevormd door Jay Aston, Cheryl Baker, Bobby G en Mike Nolan. Sinds het succes van ABBA was het vrij gebruikelijk dat inzendingen voor het Eurovisie Songfestival in die tijd gevormd werden door twee mannen en twee vrouwen. Het nummer Making Your Mind Up werd al snel na het Songfestival een grote hit in Europa en behaalde ze ook in Nederland de nummer 1 positie. De volgende jaren bracht de groep nog enkele andere singles uit. Zo behaalde het nummer The Land of Make Believe de nummer 1 positie. Wij draaien in de muziekfabriek het liedje wat meedeed aan het Eurovisie Songfestival van 1981. Hier zijn ze, Bugs Fizz met Making Your Mind Up.

Wederom de voetjes van de vloer. Ik zit de lijst even terug te kijken en ik kom tot de conclusie dat we vrij veel dansliedjes hebben gedraaid. Maar goed, je moet maar zo denken, dansen is plezier voor twee. Als laatste Like Lee met I Follow Rivers. Daarvoor de Spaanse klanken van Paco met Amor de Mis Amores. En daarvoor Alice Jordan met Happiness, een liedje uit 2010. Ik heb er nog een tweetal voor je klaarstaan. Waaronder die van Don Henley met The Boys of Summer. Gevolgd door Tavares, More Than a Woman. Indien de klok het toelaat. Vrienden en vriendinnen, dit was weer een uurtje De Muziekfabriek. Als je meer wilt weten, kijk af en toe eens op ronvandesteen.nl. Ik zeg maar weer gegroet. Maak er nog een fijne dag van. Wees lief voor elkaar. En graag tot de volgende keer. Adios.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTunes Radio. Burgemeester Halsema heeft geen goed woord over voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze noemt het een ongelooflijk laffe daad, vernielzucht en opzettelijk beschadiging van ons nationale monument. Ook Haagse politici uiten massaal hun woede over het bekladden van het monument op de Dam. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het monument op tijd schoon te krijgen voor de dodenherdenking om 8 uur. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag komt weer op gang. Door een kapotte kabel bij Moordrecht viel het vanochtend voor een deel stil. De storing werd vanochtend vroeg ontdekt. Door de storing reden er ook geen treinen van Den Haag Centraal naar onder meer Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel reed tot Zoetermeer-Oost. En tussen Zoetermeer en Gouda reden bussen. Cryptomunt Bitcoin is voor het eerst in lange tijd weer boven de $80.000 uitgekomen. In februari daalde de waarde nog tot het laagste niveau in jaren. Andere cryptomunten stegen vanochtend ook in waarde. Een mogelijke reden voor de stijging is dat er in de VS een doorbraak lijkt te komen over een wetsvoorstel voor cryptomunten. In februari noteerde Bitcoin de slechtste koers sinds juni 2022, vooral door de Amerikaanse importheffingen. Afgelopen oktober bereikte de cryptomunt met $125.000 zijn hoogste waarde ooit. Videogamewinkel GameStop wil voor ruim $55 miljard veilingsite eBay overnemen. Het bod is opvallend. GameStop heeft een beurswaarde van $12 miljard, terwijl eBay $46 miljard waard is. Om eBay te kunnen overnemen moet het bedrijf $20 miljard lenen. 5 jaar terug kwam GameStop in het nieuws na een hype over de aandelen. Die stegen toen in korte tijd hard in prijs. Later stortte de koers weer in. eBay stamt uit 1995 en is een van de eerste bedrijven die het online winkelen groot hebben gemaakt. Van 2004 tot en met 2020 was het ook de eigenaar van Marktplaats. Het weer, vanmiddag flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to
10: iTunes Radio.

0: Hoe is het weer eigenlijk? Oh, so happy together, lieve luistervrienden. Weet je nog? Dat was een site. Nou, mag het nu in het Nederlands? Daar gaan ze, de Turtles. Terug op je raam.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

Je bent wel alles, hé. Ah, heerlijk. Zeg, toch mooi. Ja, dat is een lekker nummer, dit. Moordenaar gisteren. Het was de zomer van 1980, kan ik me herinneren. Het was een hit voor Leo C. Ook hij is terug op de radio. Zo, lieve luisteraars, het is op deze avond. Welkom bij de club. Lekker terug in de voltooid van

kan liever luisteren. D3 Believer, het waren de Monkees, apenbende, jaren 60, heerlijk, ze waren op tv en ze waren op de radio. Alsof voor hele mooie fotografische werkjes zometeen. Zoals je bekend, ja, weliswaar rond deze tijd een fijne voor achter de keukengordijnen. En nog zoveel lekkers in de middel of de roadshow, waaronder Kim Wells.

0: toevallig heel verwachts. Ding dong. En hij stond weer aan de deur. You came, daar gaat Kim wel.
1: Een fijne voor achter de keukengordijnen.
0: Lieve mensen, we zeggen het zo vaak. De zon die straalt uit je radio. We kennen maar 4 seizoenen in Nederland. Gelukkig maar. Het is zo af en toe. Het is zo af en toe mooi weer.
2: Ja hoor.

genotten, een soort van belevering om dit soort oude plaatjes weer terug te horen. Ja, dat verleden, dat bestaat nog steeds. Gewoon lekker op de zender. Een hele fijne, nou ja, hele. Ja, het was een fijne, van achter de keukengordijnen. Dag uit 1972 was ik volgens mij, toen lag ik volgens mij ergens aan de strand van René.

0: knalt de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige
1: keer.
0: Echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wordt het toch nog gezellig.

Volgende weer helemaal happy, lieve luistervrienden. U hoopt? Ja, nou, we hopen dat natuurlijk. Hè. Het was Bob Dylan. Die maakte al nog zo happy at the times they are changing. Is er wat veranderd dan? Al die jaren? Nee, toch? Nee. Oh, tuurlijk. Voornamelijk de liefde. Dat blijft lekker. Ja, ja. Hier zijn de dames leuk.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De politie is op zoek naar drie personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. Ze droegen regenkleding en hadden een witte Big Shopper bij zich. De politie roept getuigen op zich te melden. Op het monument is de tekst genocide geschreven. Inmiddels zijn schoonmaakploegen bezig de verf te verwijderen. Bij het monument vinden vanavond de plechtigheden rond dodenherdenking plaats. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Hij was een spil in het Haagse verzet in de oorlogsjaren. Er zijn ook valse stempels, blanco persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. De spullen werden ontdekt bij de voorbereiding van de verhuizing van het archief van de bibliotheek. Volgens de bibliotheek geeft de vondst een unieke inkijk in hoe het Nederlandse verzet opereerde. Cryptomunt Bitcoin is voor het eerst in lange tijd weer boven de $80.000 uitgekomen. In februari daalde de waarde nog tot het laagste niveau in jaren. Andere cryptomunten stegen vanochtend ook in waarde. Een mogelijke reden voor de stijging is dat er in de VS een doorbraak lijkt te komen over een wetsvoorstel voor cryptomunten. In februari noteerde Bitcoin de slechtste koers sinds juni 2022, vooral door de Amerikaanse importheffingen. Afgelopen oktober bereikte de cryptomunt met $125.000 zijn hoogste waarde ooit. Videogamewinkel GameStop wil voor ruim $55 miljard veilingsite eBay overnemen. Het bod is opvallend. GameStop heeft een beurswaarde van $12 miljard, terwijl eBay 46 miljard waard is. Om eBay te kunnen overnemen moet het bedrijf $20 miljard lenen. 5 jaar terug kwam GameStop in het nieuws na een hype over de aandelen. Die stegen toen in korte tijd hard in prijs. Later stortte de koers weer in. eBay stamt uit 1995 en is een van de eerste bedrijven die het online winkelen groot hebben gemaakt. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: Lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.
13: Dit is de Lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de Lunchbreak.

Zo inderdaad een heel mooi begin voor deze maandagmiddag. Het is over 12 uur geworden. We zijn er weer met een nieuwe aflevering van de Lunchbreak. Tot en met vrijdag zijn we er hier nog op jouw fantastische radiostation natuurlijk. En dat allemaal met de lekkerste muziek die je maar kan wensen. Ruud Jacot en Vrede. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. En smakelijk eten zou ik zeggen. Tijd voor Emma Heesters. Samen met Ralph Sanchez. Geniet ervan.

0: Met deze muziek gaat hier eten veel lekkerder smaken natuurlijk met de lunchbreak. Ja. En mag eerst dus en Rolf Sanchez en Pa Oliver Darta. Lekker dat je erbij bent deze maandagmiddag. En ik hoop dat je ook een klein beetje een goed weekend achter de rug hebt natuurlijk. Hè. Dat je een klein beetje hebt kunnen genieten en uitrusten natuurlijk. Want ja, de werkweken worden druk, hè. Hier is John Travolta en Greased Lightning.
1: What's Greased Lightning?

inderdaad. En Patricia Russian, die kennen we natuurlijk nog uit de scenes van de discotheken in de tijden. En dat allemaal met haar Do You Forget Me Not, grijs gedraaid als het ware in de discotheken in de tijd. Ja, inderdaad wel. En als je aan tafel zit, smakelijk eten deze maandagmiddag. Want we zijn er weer tot het tijdje van 1 uur natuurlijk met de nodige muzikale vitamintjes. En je weet het, one lunchbreak a day keeps the doctor away. Hier is Laura Branigan en dit allemaal met haar Self Control.

Onze onbeginnende hit voor vandaag, deze maandagmiddag. En dat is natuurlijk George Baker's Selection en Little Greenback. Ja, die man met het groene tasje die altijd in de boodschappen komt toen natuurlijk. Hè? En de dame dan. Daar in de supermarkt, ja, daar op het hoekje wel. Daar komt hij altijd met zijn groene tasje natuurlijk. Little Greenback, George Baker, deze maandagmiddag. En ken je deze dame nog? Lange rosse haren. Hele mooie krulletjes. Ze noemt zichzelf Taylor Dane en Tell It To My Heart.

Tellerdijn natuurlijk. En dit allemaal met haar Tell It To My Heart. Ja, als je maar gaat, hartje sneller laat kloppen natuurlijk. Ik denk wel dat het een prettige dame is als je mij vraagt. En dat zeker op een maandagmorgen of maandagmiddag zoals deze. Onder het motto, de jaren 80 waren prachtig. Wel, hier is Laura Branigan. En dit allemaal met haar Self Control.

0: is iTurn Radio.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo'n hele bijzondere goede maandagmiddag. Het lunchbreak breaking nieuws van toen. We gaan terug naar 1994. Kurt Cobain wordt in 1994 dood aangetroffen in zijn woning in Seattle door een elektricien die een alarmsysteem kwam installeren. Cobain heeft zichzelf onder invloed van heroïne en medicijnen door het hoofd geschoten. Hier is Kurt Cobain en Nirvana natuurlijk met hun Smells Like Teen Spirit.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Radio onze Gert voor deze week hier in de lunchbreak. Tot en met vrijdag nog Somberg en Homeworker. Maandagmiddag van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. En we zijn er weer natuurlijk tot 1 uur met de nodige muzikale muziekjes. Ja, zoals anders hè. En ja, we gaan het weer allemaal lekker laten smaken vandaag natuurlijk wel hè. Dat zal wel zijn. Wat zit er allemaal in jouw brooddoosje? Je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Hier is Olivia, Newton-John en Xanadu.

Olivia Newton-John. En het andere ga ik Xanadu natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Maar dan heb je ook van ons goed hier in deel 2 wel onze artiesten van de week heb je nog doet. En wat heb je nog doet? Wel de toetjesplaat natuurlijk, die heb je ook nog doet. Maar daarvoor moet je nog een klein beetje wachten natuurlijk. En inderdaad nog een klein beetje geduld hebben. Terwijl Olivia Newton-John van helemaal naar boven, helemaal naar beneden valt. Hier nog eventjes Stevie Wonder en Superstitions.

Goed, Rick, natuurlijk ook hier in de lunchbreak. En wat hebben we nog klaarstaan? Wel, hier is eventjes voor jou uit België. Billie Paris met haar lekker Spaanse muziek. Ja, inderdaad, lekker om warm van te krijgen, zou ik zeggen.

0: En blauwe zeeën, dat mag al een klein beetje natuurlijk, hè, want we keken al natuurlijk even al uit naar de zomervakantie natuurlijk. En met wie zou je dat anders kunnen doen dan met Belle Perez uit België. En dan met haar Kiva van la Vida. Inderdaad wel. En ja, wie hebben we hier? Wel, hier hebben we Michael Jackson en Don't Stop.
1: I was wondering, you know, if you could keep on, because the force is gone.

0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De agenten die eind vorig jaar een auto in Den Haag achtervolgden, zijn niet verantwoordelijk voor de fatale crash die daarop volgde. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. Bij het ongeluk op 4 december kwamen twee vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om. Een vierde inzittende raakte gewond. De bestuurder negeerde een stopteken waarop een achtervolging plaatsvond. De auto reed vlak voor het ongeluk meer dan 140 km per uur. De voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles-NAC hoeft niet ongeldig te worden verklaard en niet te worden overgespeeld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist. NAC was naar de rechter gestapt om de met 6-0 verloren wedstrijd vanwege het meespelen van Dean James, die niet meer over de Nederlandse nationaliteit zou beschikken. De KNVB stelt dat meer spelers een buitenlands paspoort bezitten en dat dit geen reden is om wedstrijden ongeldig te verklaren. De rechtbank gaat hier dus in mee. De politie is op zoek naar drie personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. Ze droegen regenkleding en hadden een witte Big Shopper bij zich. De politie roept getuigen op zich te melden. Op het monument is de tekst genocide geschreven. Inmiddels zijn schoonmaakploegen bezig de verf te verwijderen. Bij het monument vinden vanavond de plechtigheden rond dodenherdenking plaats. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Hij was een spil in het Haagse verzet in de oorlogsjaren. Er zijn ook valse stempels, blanco-persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. De spullen werden ontdekt bij de voorbereiding van de verhuizing van het archief van de bibliotheek. Volgens de bibliotheek geeft de vondst een unieke inkijk in hoe het Nederlandse verzet opereerde. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah. Yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to
10: iTurn Radio.

Welkom op deze maandag hier bij iTurn. We bedanken Patrick Jacobs voor zijn lunchbreak. We begonnen alvast met Kings of Leon en You Somebody.

0: originele ons uit 1966 van de Four Seasons. Hier een dance remake uit 79 van de Spinners.
1: Yo, every day iTunes Radio is highly recommended.
0: Straks Michael Jackson en Fleetwood Mac op je radio.

Valentina Turner hier bij iTunes. En you're the best. Straks nog in dit uur een jarige en we maken nog plaats voor een nieuwe paddenplaats. Is nog een beetje warm en koud van deze Katy Perry.

altijd leuk om terug te horen. Deze originele uit 1979. Van Chicago. Paddenplaats deze week. Kiba Uitern. Street Player. Het was ook een hit in 1995 voor Kenny Gonzalez. De mannen van de Bucketheads. Had een hitje met The Bump. Weet je nog wel? Ja. Jarige vandaag, Jan Mulder, die wordt er 81. En deze mevrouw, die wordt er 73.

0: Ze mag dansen vandaag, want ze is jarig. 73, Pia Zadora.
1: iTunes Radio. Wij zijn wat jij hoort.

Weer hier bij Eindturn. Het gas erop op deze maandagmiddag. Met Coldplay en Higher Power. Straks nog even het blazen met Robbie Williams. Maar eerst nog dit mooie ding. Prince en Sheena Easton. And you've got the look.

meteen de voorlaatste van vandaag. Robbie Williams en Shade of One. Op deze 4 mei. Internationale dag van de brandweer. Mag je wel zeggen. Na de bosbranden hebben ze gisteren namiddag in Harderwijk een enorme brand snel onder controle gekregen. Wat zijn we vandaag ook? Op deze 5 april? Dag van Star Wars. Daarom sluiten we met deze af. Ik zal zeggen, straks na 2 uur, veel plezier met Mark Maas. En tot morgen.

0: Goedemiddag, het is nu 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Iran heeft een Amerikaans marinefregat aangevallen, schrijft het Iraanse staatspersbureau Fars. Het fregat zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd. Het oorlogsschip werd geraakt door 2 projectielen toen het in de buurt van de haven van Yazkfur bij de straat van Hormuz. De Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt door Iraanse raketten, schrijft een verslaggever van het Amerikaanse medium Axios op X op basis van een Amerikaanse functionaris. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht

0: een aanslag op Amalia en Alexia voor te bereiden, ontkent met klem dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat vanochtend in de rechtbank in Den Haag. Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuizen zou in het bezit zijn geweest van bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven blad hebben gehad met daarop de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. De agenten die eind vorig jaar een auto in Den Haag achtervolgden zijn niet verantwoordelijk voor de fatale crash die daarop volgde. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. Bij het ongeluk op 4 december kwamen twee vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om. Een vierde inzittende raakte gewond. De bestuurder negeerde een stopteken waarop een achtervolging plaatsvond. De auto reed vlak voor het ongeluk meer dan 140 km per uur. De voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles NAC hoeft niet ongeldig te worden verklaard en niet te worden overgespeeld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist. NAC was naar de rechter gestapt om de met 6-0 verloren wedstrijd vanwege het meespelen van Dean James, die niet meer over de Nederlandse nationaliteit zou beschikken. De KNVB stelt dat meer spelers een buitenlands paspoort bezitten en dat dit geen reden is om wedstrijden ongeldig te verklaren. De rechtbank gaat hier dus in mee. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

terug naar 1987. Op deze maandagmiddag, 6 minuten over de klok van 2 uur. Maandag 4 mei 2026. Je bent verbonden met de Maaskee voor een aflevering van Maas in de Middag. Gaan we doen tussen nu en de klok van 3 uur. Mijn naam is Mark. We zijn er helemaal live bij hoor, op deze maandagmiddag. Ik kijk even naar buiten. Het zonnetje probeert door te breken. Laat zich af en toe zien. En af en toe kan er ook zomaar een buitje vallen vandaag. Van harte welkom op die maandagmiddag. De maandagmiddag gebeurtenis op iTunes Radio. Lekker uurtje voor de boeg. Lekkere muziek onderweg. Dat je zegt van, hey, die heb ik alweer een tijdje niet gehoord. En die vind ik ook wel weer leuk om te horen. Ja, wie weet, blijf lekker luisteren naar iTunes Radio. Maak ik het weer gezellig? Gaan we proberen tenminste. Zo, 1987, draaien we even als eerste. Taylor Dane.

was ondertussen even een... ik denk, wat is hij stilgevallen? Nee hoor, ik was ondertussen even een plaatje aan het klaarzetten. Wat moet er nou gedraaid worden na Taylor Dane? Nou, ik dacht Mumford & Sons. Zijn we nogal gek van hier bij Maas in de middag. En ook vandaag gaan we gewoon weer draaien. En natuurlijk doen we deze keer The Cave. Ik wens je een hele goede middag. Pak er een chippy bij, zou ik zeggen.

High Tone Radio draaiden we Dripping My Life Away. Mocht je denken, waar ken ik deze plaat nou ook alweer van? Natuurlijk, Henkie Wijngaard, hè? Ik moet nog wat jaren mee. Denk je van, oh ja, dat is ook zo, ja. Maandagmiddag, maas in de middag. Mijn naam is Mark. En we gaan deze plaat weer eens even draaien. Geen grote hit geweest, maar toch heel vaak op de radio. Katrina and the Waves.

regelmatig horen hier bij Maas in de Middag. Want deze heeft de laatste tijd ook weer. We hebben hem opgepoetst en hij klinkt weer als nieuw, zeg maar. Robert De Niro Awaiting. Leuk dat je erbij bent. Tot een uurtje of drie doe even een uurtje gezelligheid op iTunes Radio. En zo heb ik ook wat nieuwe muziek voor je meegenomen. En dat is nieuwe muziek van Alex Warren. Fever A Dream. Wens je goede middag. How do you-

plaats op de maandagmiddag van Bruce Springsteen. We draaien eventjes I'm on fire. Vertel ook verder niks meer over Bruce Springsteen, want ja, daar kunnen we uren over praten. We gaan lekker doorstarten. En een paar weken terug hoorde ik deze plaat ergens voorbij komen. En toen dacht ik, weet je wat, die neem ik mee. Naar de Maascave. En dan laten we hem nooit meer los, zeg maar. Muziek van Skipper Wise. Standing outside in the rain.

Mijn naam is Mark. Op iTunes Radio natuurlijk. 107.9, 108.9. Dat was hem, hè. Hey, je moet helemaal nadenken. Zoals gezegd. Yes, an owner of a lonely

Eurodance. Weet je hoeveel Eurodance platen er zijn? Jeetje mina, toen kwam ik een gouden oude tegen. Die vond ik vroeger dan alweer geinig. Toen kwam ik deze tegen van Max. Maar, Max, dit is dan Getaway. Klinkt wel lekker, hè? Maar hebben we ook deze gemaakt. Ja, hoor nou eens eventjes. Nou, ik kan niet kiezen, hoor. Doen we No More? Of doen we toch Getaway? Ik denk toch Getaway, hoor. Dat deze het gaat worden.

het zachter kan. Nou, zo'n plaat die moet je juist hard horen. Volgens mij begin 90. Tijdperk voor Max. Nee, niet Max. Max. Met dubbel ik. Een paar hitjes achter elkaar gehad. Waaronder deze. Get away. En zo gaan we eens even muziek draaien van Douwe Bob. Babe, let's get in the car, I'll drive you. En die plaat heet Nothing to Lose. You.

mooie plaat hoor, deze van Muse. Moet ik erbij vertellen, de oude Muse, want de nieuwe Muse van tegenwoordig, zeg maar. Ja, die maakt ze niet meer zoals de oude Muse van vroeger. Undisclosed Desires. Op iTunes Radio, op de maandagmiddag. Luister je naar Maas in de middag met de lekkerste muziek. Proberen we dan, hè. Wat dacht je van Genesis?

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Twee van de drie mensen die zijn overleden na een mogelijke virusuitbraak op een cruise ship komen uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zou gaan om een echtpaar van 69 jaar oud, meldt Omroep Friesland. De cruise operator Oceanwide Expedition stelt dat er momenteel een ernstige noodsituatie is aan boord van het Nederlandse cruise

0: Chip. Ook een Duitse man overleed, twee anderen aan boord zijn ziek. Bij een van hen is het Hantavirus vastgesteld. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Zowel de politie als de marechaussee doet onderzoek naar de aard van de melding. Agenten lopen zichtbaar rond in kogelwerende vesten, meldt het AD. De woordvoerder kan op dit moment niet zeggen wat er precies aan de hand is. Tot de ontruiming is besloten uit voorzorg. Vliegbasis Schilzerijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. In Moskou is afgelopen nacht een wolkenkrabber door een Oekraïense drone geraakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Volgens de burgemeester van Moskou zijn twee drones neergehaald en heeft een derde een verdieping in een luxe woontoren geraakt. Zaterdag wordt in Rusland de dag van de overwinning gevierd. De Russische president Poetin zou een tijdelijk staakt het vuren voor die dag willen voorstellen. Het is niet bekend of Oekraïne zal instemmen met het bestand. En in Den Haag zijn twee stolpersteinen vernield. Online heeft iemand een foto gedeeld waarop te zien is dat de messinglaag en de ingravering kapot zijn gekrast. Hij heeft er een bloemetje bij gelegd, opdat Salomon en Henriette vandaag niet vergeten worden, aldus degene die het bericht plaatste. De stolpersteinen worden al jaren in heel Europa neergelegd. Ze zijn bedoeld ter nagedachtenis aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Het KNMI heeft voor de rest van de dag code geel afgegeven voor regen en onweer. Er kunnen intensieve buien ontstaan waarbij plaatselijk 20 tot 30 mm regen in korte tijd kan vallen. Het gaat om de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. De waarschuwing geldt ook tijdens het herdenkingsmoment om 8 uur. Code geel geldt niet voor Noord-Holland, waar in Amsterdam de nationale dodenherdenking zal plaatsvinden. Twee van de drie mensen die zijn overleden na een mogelijke virusuitbraak op een cruise ship komen uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zou gaan om een echtpaar van 69 jaar oud, meldt Omroep Friesland. De cruise operator Oceanwide Expedition stelt dat er momenteel een ernstige noodsituatie is aan boord van het Nederlandse cruise ship. Ook een Duitse man overleed, twee

0: anderen aan boord zijn ziek. Bij een van hen is het hantavirus vastgesteld. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Zowel de politie als de marechaussee doet onderzoek naar de aard van de melding. Agenten lopen zichtbaar rond in kogelwerende vesten, meldt het AD. De woordvoerder kan op dit moment niet zeggen wat er precies aan de hand is, tot de ontruiming is besloten uit voorzorg. Vliegbasis Schilzerijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. En in Den Haag zijn twee stolpersteinen vernield. Online heeft iemand een foto gedeeld waarop te zien is dat de messinglaag en de ingravering kapot zijn gekrast. Hij heeft er een bloemetje bij gelegd, opdat Salomon en Henriette vandaag niet vergeten worden, aldus degene die het bericht plaatste. De stolpersteinen worden al jaren in heel Europa neergelegd. Ze zijn bedoeld ter nagedachtenis aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Spaanse politie heeft een vrachtschip onderschept met mogelijk de grootste cocaïnevangst ooit. Aan boord lag tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne met een waarde van ruim een miljard euro. Interpol vermoedt dat de Nederlandse topcrimineel Bolle Jos Leidekkers daarbij betrokken is. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het schip kwam uit Sierra Leone en werd bij Marokko geënterd door de Guardia Civil. De bemanning is opgepakt, onder wie ook Nederlanders, en het schip ligt nu in Gran Canaria. De Verenigde Arabische Emiraten melden een raketaanval vanuit Iran. Volgens Defensie zijn 3 kruisraketten onderschept en viel een 4e in zee. Ook zou een Iraanse drone een brand hebben veroorzaakt in Fujairah. Daar staat een industrieterrein in brand, zeggen de lokale autoriteiten. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Wel meldde dat land vandaag een Amerikaans fregat te hebben beschoten in de straat van Hormuz. Maar de VS ontkent dat er schepen van de Amerikaanse marine zijn geraakt. Minister Heijnen van Financiën wil dat de handelsdeal tussen de VS en de EU gewoon doorgaat, ondanks nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS kondigde een heffing van 25% aan op auto's uit Europa, terwijl er 15 was afgesproken. Heijnen noemt dat wapengekletter en zegt dat niemand hierop zit te wachten. Volgens hem wordt er hard gewerkt aan een oplossing met president Trump en is hij daarover voorzichtig positief. De EU houdt alle opties open, maar wil de onderhandelingen niet verstoren. En Duitsland wil sneller eigen lange afstandsraketten gaan ontwikkelen nu de Amerikaanse steun uitblijft. De VS leveren voorlopig geen Tomahawk-raketten, terwijl Rusland

0: Europa wel bedreigt. Volgens Berlijn mag er nu geen gat ontstaan in de afschrikking richting Moskou. De Amerikanen hadden eerder beloofd om die Tomahawk-raketten in Duitsland te plaatsen. Die plannen zijn nu van tafel en dat zorgt voor onrust bij de bondgenoten. Europa werkt wel aan alternatieven, maar die laten nog jaren op zich wachten. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is er een auto ingereden op voetgangers waarbij er direct 2 doden vielen. Minstens 8 mensen raakten gewond, van wie er 1 ernstig aan toe is. De 50-jarige bestuurder is aangehouden door de politie. Het is nog onduidelijk of het om opzet of om een ongeluk gaat. Het incident gebeurde op de drukke Grimmaischestrasse. De burgemeester van Leipzig spreekt van een diep tragische gebeurtenis en betuigt zijn medeleven aan de families van de slachtoffers. De Spaanse politie heeft een vrachtschip onderschept met mogelijk de grootste cocaïnevangst ooit. Aan boord lag tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne met een waarde van ruim 1 miljard euro. Interpol vermoedt dat de Nederlandse topcrimineel Bolle Jos Leidekkers daarbij betrokken is. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het schip kwam uit Sierra Leone en werd bij Marokko geënterd door de Guardia Civil. De bemanning is opgepakt, onder wie ook Nederlanders, en het schip ligt nu in Gran Canaria. Een automobilist in het Brabantse Uden is opnieuw aangehouden nadat hij met een pruik op probeerde om de politie te misleiden. Hij mocht namelijk niet achter het stuur zitten omdat zijn rijbewijs een dag eerder was ingenomen. De politie van de gemeente Maashorst had hem toen betrapt op rijden onder invloed. Ondanks zijn vermomming werd hij meteen herkend bij een nieuwe verkeerscontrole. De man is opnieuw opgepakt, nu is ook zijn auto in beslag genomen. De politie spreekt van een opvallende, maar wel kansloze actie. En Duitsland wil sneller eigen lange afstandsraketten gaan ontwikkelen nu de Amerikaanse steun uitblijft. De VS leveren voorlopig geen Tomahawk-raketten, terwijl Rusland Europa wel bedreigt. Volgens Berlijn mag er nu geen gat ontstaan in de afschrikking richting Moskou. De Amerikanen hadden eerder beloofd om die Tomahawk-raketten in Duitsland te plaatsen. Die plannen zijn nu van tafel en dat zorgt voor onrust bij de bondgenoten. Europa werkt wel aan alternatieven, maar die laten nog jaren op zich wachten. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het

We onderbreken onze standaardprogrammering in verband met dodenherdenking. We starten met het taptoe-signaal, waarna we ter nagedachtenis 2 minuten stilte houden, gevolgd door het Wilhelmus. Daarna hervat iTurn Radio haar normale programmering.

0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Op de Dam in Amsterdam is de nationale dodenherdenking bezig in een gespannen sfeer. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima legden traditiegetrouw een krans bij het monument voor de 2 minuten stilte. Vlak voor de jaarlijkse herdenking greep de politie in bij een kleine demonstratie op het plein. Activist Frank van der Linden werd samen met anderen van de Dam afgevoerd. De politie liet hun bordjes met leuzen niet toe in de aanloop naar de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen op de Dam. In de Duitse stad Leipzig is een auto ingereden op een groep mensen waarbij 2 doden zijn gevallen en nog eens minimaal 22 gewonden. 2 slachtoffers zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde in een drukke voetgangerszone bij het centrum. De bestuurder, een jonge man, is aangehouden door de politie. Volgens de autoriteiten heeft hij mogelijk mentale problemen. De politie van Leipzig onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd. De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft vandaag om aandacht gevraagd voor de rol van vrouwen in de oorlog. Volgens haar staan vrouwen niet aan de zijlijn, maar juist vaak vooraan. Ze benadrukte dat het geweld tegen vrouwen in conflicten al eeuwenlang voorkomt. Ook nu nog worden vrouwen wereldwijd slachtoffer van onderdrukking en geweld. Halsema zei dat de vrijheid samenhangt met de positie van vrouwen. Er liepen honderden mensen mee in een stille tocht in Amsterdam. En de douane heeft op Schiphol 6 gifkikkers gevonden in een prullenbak bij het toilet. De dieren waren waarschijnlijk bedoeld om gesmokkeld te worden naar het buitenland. Een passagier sloeg alarm nadat hij een kikker zag in de vertrekhal. Bij controle bleken er meerdere kikkers in een bakje te zitten. Vermoedelijk heeft de smokkelaar ze gedumpt vlak voor de security check. De kikkers zijn inmiddels overgedragen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en daarna naar een opvang gebracht. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. iTurn Radio. Tim Nieuwhuis in de avond.
2: Get ready.
3: iTurn Radio.

december 1975 en natuurlijk ook in januari 76. Een bandje van Jos Kajanus hoorde je. En die hoorde je vorige week ook bij als laatste plaat bij Timmy Tijd. Rond een paar minuten voor 12. En je weet het, de laatste plaat bij Timmy Tijd is doorgaans altijd de eerste hier bij Tim in de avond. Girls, girls, girls van Sailor. Op deze 4 mei 2026 was mooi. Vanaf 8 uur de 2 minuten stilte. Hebben we weer mooi gedaan, vind ik zelf. Ik ben er weer trots op. En zoals gewoonlijk op de maandagavond. Tim in de avond, mijn mooie muziek straks van Ruben Heij. Van de Stones, van de Dead of Kings. De parelplaat komt nog voorbij. En zo 8:15 gaan we weer een top 3 doen. En weer 3 best verkochte platen aan het begin van de jaren 80. En mocht je nog mooie muzikale suggesties.

Lang niks meer van hem gehoord. 12, 13 jaar geleden met Elephants. Volgens mij was de laatste hit. En hij is weer terug, Ruben Heijn. Fijn liedje is het weer. Zijn nieuwe single heet It Feels Right. En daarvoor gedraaid de Surfers met een tipperade notering met Girls on the Beach. Misschien een beetje te koud voor. Je weet aan de Rolling Stones gaan luisteren.

Het was al een hit in de originele versie van die Honeycomb, zeg, op 1965, maar 1977 deden de Dead at Kings het dunnetjes over. En allebei de versies zijn gewoon lekker om te draaien op de radio. Zeker hier op iTunes Radio bij Tim in de avond. En daarvoor draaiden we ook nog de Rolling Stones met een anti-orders liedje. Pas geheel in de stijl van 4 mei. En het liedje heette High Wire 1991.

0: Chicago 13. Bezongen door Peter Cetera. Het oorspronkelijk opgenomen door de dames en heren van Rufus. Maar deze uitvoering vond ik toch net iets beter. En het zou ook helemaal geen hit worden in Nederland. 122 december 1979. Binnen in de tipperade stond daar 5 weken in. Een hoogst bereikte positie nummer 7. We draaien de Street Player van Chicago. En je kent het misschien nog wel in de uitvoering van de jaren 90. Bandje de Bucketheads. En het heette volgens mij de Bomb. Misschien dat ik hem volgende week eens keer ga draaien. Fijne parelplaat van week. Wat voor week zitten we in? Week 19. Chicago dus met Street Player. Kijk, we intussen even op de Nederlandse snelwegen. Er staan helemaal geen files, dus je kunt lekker trappen met je hok.
1: Maandag.
2: Vriend Nieuwenhuis in de avond.

blijven lachen. Nou, in dit geval lachte die volgens mij niet helemaal. Fijn liedje. Van Wet Willy, inderdaad. Keep on smiling. En af en toe vergeten we de jaren 90 niet, hè. We mogen ze graag draaien. Zoals deze ook van Guru Josh uit 1990. Met Infinity. 1990. Time for the Guru.

75. Fijne funk, once you get started. En inmiddels, laten we op de klok kijken, iets over 9 geworden. Nou, laten we het goede tune even pakken. Hè. Altijd wel even erg grappig, deze. Laten we dat maar doen. Ja. Jammer doen we al een keer wel. Zoals ik al zei, kwart voor 9 geweest. Tijd voor de top 3. Van de lijst van 8 mei 19. Puntje. Snel de top 10 even doornemen. Nummer 10 vorige week op 20 in de tweede week. Body Language van Queen. 9 vorige week op 13 in de vierde week. The Rhythm of the Jungle van The Quick. Ook een hele fijne. Op 8 kwam nieuw binnen in de eerste week. Ambition Friede van Nicole. Ze hebben om dat jaar het Eurovisie Wansmaakfestival. Nummer 7 vorige week op 12 in de derde week. Rosanna van Toto. 6 vorige week op 8 in de vierde week. Why Can't We Live Together van Mike Anthony. 5 vorige week op 6 in de vierde week. Fuel from a Bridge van Kim Wilde. 4 vorige week op 1. In de achtste week inmiddels zijn weer The Lion Sleeps Tonight van Tightfit. En dan komen we vanzelf bij de top 3 aan. Vorige week nog op 4. In de vijfde week Paul McCartney en Stevie Wonder. En we gaan

van zijn nieuwe album Tug of War, wat hij in 1982 uitbracht. Ze hebben hem elkaar bij de opname nooit gezien. En toch klonk het goed, hè? Met de moderne technieken van die tijd, joh. De Ebony and Ivory van Paul McCartney en Stevie Wonder. En we kijken naar de lijst van

Nog geen idee. Gaan we eventjes in het dikke hitdossier bladeren. Wat een leuke top 3 is het om die ervan te draaien. Mocht je nog mooie muzikale suggesties hebben, kan je dat allemaal kwijt op 010-744-9102. 010-744-9102. Of via de website van iTunes Radio. Zometeen deel 2 van deze fijne show.

0: Goede avond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Op de Dam in Amsterdam is de nationale dodenherdenking bezig in een gespannen sfeer. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima legden traditiegetrouw een krans bij het monument voor de 2 minuten stilte. Vlak voor de jaarlijkse herdenking greep de politie in bij een kleine demonstratie op het plein. Activist Frank van der Linden werd samen met anderen van de Dam afgevoerd. De politie liet hun bordjes met leuzen niet toe in de aanloop naar de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen op de Dam. In de Duitse stad Leipzig is een auto ingereden op een groep mensen waarbij 2 doden zijn gevallen en nog eens minimaal 22 gewonden. 2 slachtoffers zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde in een drukke voetgangerszone bij het centrum. De bestuurder, een jonge man, is aangehouden door de politie. Volgens de autoriteiten heeft hij mogelijk mentale problemen. De politie van Leipzig onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd. De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft vandaag om aandacht gevraagd voor de rol van vrouwen in de oorlog. Volgens haar staan vrouwen niet aan de zijlijn, maar juist vaak vooraan. Ze benadrukte dat het geweld tegen vrouwen in conflicten al eeuwenlang voorkomt. Ook nu nog worden vrouwen wereldwijd slachtoffer van onderdrukking en geweld. Halsema zei dat de vrijheid samenhangt met de positie van vrouwen. Er liepen honderden mensen mee in een stille tocht in Amsterdam. En de douane heeft op Schiphol 6 gifkikkers gevonden in een prullenbak bij het toilet. De dieren waren waarschijnlijk bedoeld om gesmokkeld te worden naar het buitenland. Een passagier sloeg alarm nadat hij een kikker zag in de vertrekhal. Bij controle bleken er meerdere kikkers in een bakje te zitten. Vermoedelijk heeft de smokkelaar ze gedumpt vlak voor de security check. De kikkers zijn inmiddels overgedragen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en daarna naar een opvang gebracht. Het weer, kansen op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: You ready?
4: Let's go!

0: komen. En dit zal nog niet in de tip, nog niet in de top 40 halen. Slechts in de tipparade. Wel een fijne eerste plaat van het tweede uur. Maar Phil Collins hoorde je met I'm Missed Again. Tweede plaat van het tweede uur was altijd voor mijn moeder. We hebben weer even naar het schriftje gekeken. En ik weet, ze houdt van Franstalige muziek. Dus we hebben even onder de F van het schriftje gekeken. En jawel, daar troffen we aan Julien Claire uit 1974 met Chijon Thé.
1: Uitduren Radio draait ook jouw favoriete muziek.

Mercury met een van zijn eerste soloalbums, Mr. Bad Guy, opgenomen in 1984. In München, waar hij toen de tijd verbleef, nogal van het leven genoot, zullen we maar zeggen. Natuurlijk ook nog andere solo-hits met Montserrat Caballé, onder andere met Barcelona natuurlijk, die cover van de Platters. Waarvan ik spont

Chichon Chanté. Chanté moet je dan zeggen, hè? Goed Frans. Frans ben ik een beetje te verleren, merk ik. Misschien moet ik er wat vaker naartoe gaan of zo naar het land. Andere keer zullen we het daar meer over hebben.

Courtney Law Queen, Eric Stewart en Graham Goldman. Echt een Tim en Tim plaat. Dit soort platen zou je op dinsdagavond heel goed kunnen horen op tussen 9 en 12. Dan TenCC natuurlijk en het liedje heette Life is a Minestrone. En daarvoor draaiden we uit 1991. Zat er eigenlijk een jaartje naast, maar dat maakt niet uit, hè. Van het album Real Life. Oh, die de Simple Minds. Maar Let It Be Love. En dit is Leo Sayer 83. Productie van Alan Tani.

zou niet zo'n grote hit worden. Kwam op 9 april 1977 binnen. Vijf weken in de top 40 en hoogste bereikte positie nummer 20. En daarna voor 3,95 gulden.

0: in die zomer de jaren 80 ook heel veel productiewerk gaan doen. Eind jaren 70 al, zo moet je dat zeggen, Nieuwhuizen 1979 met We Don't Talk Anymore. Toen begon Lantani inderdaad Cliff Richard te produceren. Kijk even op de Nederlandse snelwegen, er staan helemaal geen files. We zullen nog één keer op F5 drukken voor alle zekerheid. Nee, het blijft allemaal rustig in Nederland. Dus je kan trappen met je hok.
1: Maandag.
2: In Nieuwhuizen in de avond.

0: van Leeuwen had een projectje in 1978, heette Mistral. En dit liedje heette Starship 109. Muziekje van Berin, zo een plaat horen uit 1977. En ook een klein beetje om de connectie morgen met Bevrijdingsdag te maken. Want vrijheid is toch een groot goed nog steeds, hè? Ondanks alle dreiging in de wereld. 1977 had Garja, of Jarga, hoe je het toch uit wil spreken. Een Spaanse groep was dat. Die had een hitje in Nederland met Libertad Sin Era.
1: iTunes Radio draait ook jouw favoriete muziek.

Live It Up natuurlijk en vele hits volgen. Onder andere Listen to the Man with the Golden Voice, Reach Out, Anders Road. En dit zou dan de laatste single worden van de Time Bandits uit 1986. I Won't Steal Away heette dat. 6 weken stond hij in de top 40 en 18e plaats als hoogte bereikte positie.

Hou dat vooral zo. Nou, ik vind het leuk om dit soort platen die je zelf hoort, nooit meer op de radio hoort, gewoon lekker te draaien hier bij Tim in de avond. Zometeen weer van 10 tot 12 uur de Wiki Thompson Show, gepresenteerd door Wiki Thompson. Normaal kreeg ik altijd een overzichtje van hem, maar volgens mij was hij veel te druk met platen wassen vandaag. Wat ik zo op zijn Facebookpagina zag. In ieder geval kan ik je vertellen dat hij fijne funk, soul, disco en nog veel meer dingen draait die er meng- en draaitafel komen. Dat zometeen dus van 10 tot 12 uur de Wiki Thompson Show hier op iTunes Radio. En dan moet ik nog een laatste plaat uitkiezen.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De man die in het Duitse Leipzig met een auto op mensen inreed en 2 doden veroorzaakte, is een 33-jarige Duitser met vermoedelijk psychische problemen. Volgens de burgemeester wordt uitgegaan van een daad in een toestand van woede en verwarring. Er vielen zeker 20 gewonden voordat de auto tot stilstand kwam. De politie heeft de verdachte gearresteerd en onderzoekt zijn motief. Over een mogelijke huiselijke ruzie die eraan vooraf ging of een verband met andere incidenten is nu nog niets duidelijk. In heel Nederland is vanavond om 8 uur 2 minuten stilte gehouden voor de oorlogsslachtoffers en gevallenen. Op de Dam in Amsterdam waren duizenden mensen aanwezig bij de nationale herdenking met de koning en koningin. Vooraf werden daar kransen gelegd. Ook op andere plekken, zoals de Haagse Waalsdorpervlakte en Kamp Amersfoort, waren herdenkingen. De treinen kwamen 2 minuten tot stilstand. De herdenkingen verliepen over het algemeen rustig en zonder bijzonderheden. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuur aangekondigd voor 8 en 9 mei vanwege de dag van de overwinning. Tegelijk waarschuwt Moskou dat Oekraïne niet mag reageren, anders volgt er een grote raketaanval op Kiev. Ondanks de aankondiging gingen de gevechten door met dodelijke aanvallen in Oekraïne. In de stad Mereva kwamen meerdere mensen om het leven bij een grote raketaanval. Ook raakten daar tientallen mensen gewond en ontstond er grote schade. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. En in de Braziliaanse plaats Belo Horizonte zijn zeker 2 doden gevallen doordat een sportvliegtuigje tegen een gebouw is gevlogen. Het gaat volgens Braziliaanse media om de piloot en de co-piloot. De andere inzittenden van het toestel raakten mogelijk gewond. Het is niet duidelijk hoeveel personen er precies in het sportvliegtuigje zaten. Ook over de toedracht van het ongeluk zijn er nog veel vragen. Onderzoek naar de oorzaak van de crash moet daarover uitsluitsel geven. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: You're listening to the Ricky Tunson Show here on iTunes Radio.

0: avond. Het is nu 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. De man die in het Duitse Leipzig met een auto op mensen inreed en 2 doden veroorzaakte is een 33-jarige Duitser met vermoedelijk psychische problemen. Volgens de burgemeester wordt uitgegaan van een daad in een toestand van woede en verwarring. Er vielen zeker 20 gewonden voordat de auto tot stilstand kwam. De politie heeft de verdachte gearresteerd en onderzoekt zijn motief. Over een mogelijke huiselijke ruzie die eraan vooraf ging of een verband met andere incidenten is nu nog niets duidelijk. In heel Nederland is vanavond om 8 uur 2 minuten stilte gehouden voor de oorlogsslachtoffers en gevallenen. Op de Dam in Amsterdam waren duizenden mensen aanwezig bij de nationale herdenking met de koning en koningin. Vooraf werden daar kransen gelegd. Ook op andere plekken, zoals de Haagse Waalsdorpervlakte en Kamp Amersfoort, waren herdenkingen. De treinen kwamen 2 minuten tot stilstand. De herdenkingen verliepen over het algemeen rustig en zonder bijzonderheden. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: Biden is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens Eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt-het-vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt-het-vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. Is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
3: iTurn, all hits, all the time.

0: Oh, I got your mind.
1: I don't care.
0: Oh, shit.